Maar ik kan goed om 15 malen te gaan roosten. Tuurlijk te gaan roosten, ik kan kolgen. Om te laten schieten, ik kan niet beloten achter. Ik kan zich